ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

En na die eerste nacht, ik was niet langer vrijgezel. Een tas met kleren en een creditcard, meer bracht ik niet met mij mee. Maar mijn liefde was jou alles waard.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
2: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
4: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
2: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw flink verbeterd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven was. Elk jaar krijgen in ons land zo'n 600 kinderen kanker. Volgens het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht zijn er steeds effectievere behandelingen en is de diagnostiek ook flink verbeterd. De afbouw van de Galaxy Tower in het stationsgebied van Utrecht is een stap dichterbij. Een geldschieter stelt een extra budget van ruim 33 miljoen euro beschikbaar. In de woontoren komen meer dan 300 appartementen en 250 hotelkamers. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. Nu is er een nieuwe aannemer gevonden. De schoolvakanties zijn voorbij en dus is het ook weer drukker op de weg. Volgens Rijkswaterstaat moet verkeer daarnaast rekening houden met werkzaamheden de komende tijd, want het asfaltseizoen, zoals ze het noemen, is begonnen. De temperatuur is nu goed om asfalt te verwerken. En er is een hele lijst aan wegwerkzaamheden gemaakt, ook in en rond Utrecht. Opnieuw verlies voor Jong FC Utrecht. Met 2-1 was Jong AZ gisteravond sterker. Utrecht kwam nog wel op voorsprong, maar de ploeg hield geen stand. Zonder punten moest Utrecht weer naar huis. En Jong FC Utrecht staat nu laatste in de eerste divisie. Dan het weer, afwisselend wolken en zon. Hier en daar kan wat regen vallen. En het is vanmiddag 21 graden.
6: Non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel op dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
2: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

John West en Busy en Kiesje van mij. En die Busy die zat in Beste Zangers, hè. Deed die goed. Goedemorgen allemaal. Een nieuwe maand en een nieuw programma. 1 september, we gaan beginnen met lekkere muziek. En wat berichtjes uit de stad. Hier is Monique Smit.

Een beetje grijzig ziet het eruit, hè, Monique Spint. En ik wil je helemaal even kijken naar de situatie op de weg. Het valt op zich wel reuze mee. A27 Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. Dan ook de A27 Almere richting Gorinchem. Zoals dat zo mooi heet. 7 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten op dit moment. En dan heb ik ze eigenlijk wel een beetje gehad. Er staan wel een aantal files op weg naar Utrecht. Daar heb je mee te maken als je via de A2 komt rijden. Tot en met even 6 kilometer file vanaf Geldermals ongeveer op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht. Maar dat zijn ze eigenlijk wel, hoor. Dus gaan we door met muziek op deze wat grijze.

Trieste zit in mijn hoofd hier bij Bingo FM. Er komt binnenkort een hele documentaire aan over Jan is de Man. De man die Utrecht vol spuit, letterlijk met graffiti en prachtige dingen. Maar er zijn nog veel meer murentekeningen en muurschilderingen die gemaakt worden, hoor. Zoals bij de speelplek op de Schelpstraat in Oudwijk. Op het speelpleintje in de Schelpstraat is een kleurrijke muurschildering gemaakt door Graffiti Fun samen met de kinderen uit de straat. En daar worden paddenstoelen gezien, vlinders, bloemen, vrolijke kabouters en uiteraard een hele grote schelp. Het is niet kabouter, hoor, die je in Utrecht jarenlang hebt gezien als een graffiti. Wat is er met kabouter gebeurd eigenlijk? Ik zie dat niet meer zo heel erg veel. Maar goed, kabouter had je vroeger, maar dit zijn gewoon speelkabouters. De boeken in de minibieb die er stonden, die worden ook beschermd met een deurtje. En die is ook beschilderd. Dat kun je allemaal bekijken op de pagina van nieuws030.nl. Ik moet er wel om lachen eigenlijk. De Schelpstraat met een grote schelp is nu helemaal beschilderd. En het ziet er mooi uit. Met een hele mooie regenboog. Maar die staat voor wat anders dan in de volwassen versie. En de Dom staat erbij. Hè? Dat wordt hier niet vermeld. Nou, is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Ik denk, ik zeg het maar eens even. De documentaire over Jan is de Man. Die komt eind september op een filmfestival. Dat is toch leuk. Daar is 6 jaar aan gewerkt. En zo lang is Jan is de Man ook al bezig. Nou, misschien ook wel langer. Met straten en pleinen en gevels versieren. Nou, gaan we beginnen met muziek. Ze kunnen Kees 7 Elias, een vreemde voor mij.

gaan we ook naar de Embachata Bailando. Op de duik een leuk artikel over de munt. Als je wil weten hoe Utrecht er vroeger uitzag. Nou, je hebt tegenwoordig beeld en geluid. En die hebben de schatkamer geopend. Daar kun je allerlei beelden vinden van allerlei programma's door alle jaren heen. En ook radioprogramma's kun je er terugvinden. Er zijn ook allemaal oude filmbeelden te vinden over Utrecht. En aan de Leidseweg, daar stond vroeger de Rijksmunten. Als je wil zien hoe daar de munten en de gewone zilveren en gouden munten werden geslagen, dan kun je naar beelden kijken vanaf 1916. Je ziet de smelters die vloeibaar witgloeiend zilver uit hun gietlepels in vormen laten lopen, tot persers die penningen uit het metaal slaan. En de beelden die geven een inkijkje in de details en de verloop van het aantal. Maar ja, geld stinkt niet en je kunt daar de geluiden horen en ook het proces in hoe geld werd gemaakt. Want zo ging dat. Nog met persen en dat soort dingen. Tussen 2005 en 2007 is de oude Rijksmunt gerenoveerd. Er werd nog steeds munt gemaakt, maar er kwam ook een geldmuseum. En nu is het tegenwoordig onder andere in gebruik als een horecagelegenheid. 2020 ging de munt naar Houten, in dat hele nieuwe splinternieuwe gebouw. Maar de oude beelden uit Utrecht, die kun je bekijken op beeld en geluid. Je kunt een linkje pakken bij de duik en dan kun je kijken hoe dat eruit zag. En nogmaals, het is leuk om te zien hoor. Hier is het Klein Orkest en Koos Werkeloos. Bom, bom.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

Nou ja, Mon van der Malibu, Andy van der Leek en John Zoet. We gaan met Quincy naar het nieuws van 8:30. Daarna ben ik nog 1,5 uur bij terug met de ochtendshow. Zo'n klassieker, oh, van het radio-ensemble. Helemaal niet, kleine Eva.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw flink verbeterd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven was. Elk jaar krijgen in ons land zo'n 600 kinderen kanker. Volgens het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht zijn er steeds effectievere behandelingen en is de diagnostiek ook flink verbeterd. De afbouw van de Galaxy Tower in het stationsgebied van Utrecht is een stap dichterbij. Een geldschieter stelt een extra budget van ruim 33 miljoen euro beschikbaar. In de woontoren komen meer dan 300 appartementen en 250 hotelkamers. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. Nu is er een nieuwe aannemer gevonden. De schoolvakanties zijn voorbij en dus is het ook weer drukker op de weg. Volgens Rijkswaterstaat moet verkeer daarnaast rekening houden met werkzaamheden de komende tijd, want het asfaltseizoen, zoals ze het noemen, is begonnen. De temperatuur is nu goed om asfalt te verwerken. En er is een hele lijst aan wegwerkzaamheden gemaakt, ook in en rond Utrecht. Opnieuw verlies voor Jong FC Utrecht. Met 2-1 was Jong AZ gisteravond sterker. Utrecht kwam nog wel op voorsprong, maar de ploeg hield geen stand. Zonder punten moest Utrecht weer naar huis. En Jong FC Utrecht staat nu laatste in de eerste divisie. Dan het weer, afwisselend wolken en zon. Hier en daar kan wat regen vallen. En het is vanmiddag 21 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

uit Torren, Limburg, het radioensemble. En help me niet, kleine Eva. Ja, ik zing het van voor tot achter mee. Zo klonk Nederlandstalige muziek in de jaren 60 en een heel eind in de jaren 70. Van vooral Limburgse en Brabantse bandjes. Zij kwamen Torren uit Limburg. En het radioensemble was redelijk bekend, want ze zaten op het Telstar-label. Helemaal niet, kleine Eva, werd een hele grote hit voor ze. En ze hebben nog meer liedjes uitgebracht. Zoals Goenita, Jij Alleen, Magdalena en Ramona. En ook in Duitsland hebben ze heel veel platen uitgebracht als Die Caballeros. Dat was wat commerciële blijkbaar. En ze hebben ook nog als naam gehad Die Manolitos. Moet je nagaan. Nou ja. Het radioensemble bestond uit onder andere Leo Ramakers. Hij is een van de oprichters geweest samen met Piet Ramakers. En wie dan die was, want ik denk dat Ramakers dat het begin was van Ra. Maar wie de die's waren, ik heb geen idee eigenlijk. Johnny Hoes, die heeft ze gehoord. En die heeft ze op zijn platenlabel Telstar, het legendarische label, gewoon uitgebracht. En dat deed hij goed, want de eerste single, Sonja Dio uit 68, dat werd ook al een gouden plaat. Meer dan 100.000 exemplaren. Dus het was heel goed en heel goed gehoord door Johnny Hoes. Maar ook heel veel behoefte aan dit geluid. Ja. Nou, helemaal niet, kleine Eva, is trouwens ook een goede gouden plaat geworden. Hoor. Dus dat je dat een week ook meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Die aantallen, die waren er toen nog voor het radioensemble. Ze zijn ongeveer in 1978 uit elkaar gegaan. Wat er daarna van ze geworden is, dat weet ik dan weer niet. Maar ik heb dit altijd wel in mijn hoofd. Want dit werd veel op de radio gedraaid toen de tijd. Jeffrey Acer, die heeft Loco, dat is een behoorlijke hit. Ik heb Luc Burghout, een nieuwe single, Wondel. Ik dacht, weet je wat, die ga ik eens aan je laten horen. Maar begin met Sieneke, ik doe wat ik wil.

Pluk Burghout en Vondel. Ja, er is niet veel over gezongen, Vondel. Ja, Vondel was goed. Jan Boezeroen. Misschien ken je dat nog wel. Misschien heb je dan een nood van rood. Zou zo kunnen, hoor. A12 Den Haag richting Utrecht. 8 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Op weg richting Utrecht. Dan heb ik de A12 Arnhem richting Den Haag. 4 kilometer file tussen Bunnik en Knooppunt Lunetten. Kom je trouwens naar Utrecht rijden, dan kom je nog in de file tot en met Knooppunt Everdingen. Ongeveer 8 kilometer file op de A2. Dan de A27. Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. Tussen Bilthoven naar Utrecht. Tot met knooppunt Lunetten, 7 kilometer file. En heb ik eigenlijk alle grote files wel gehad op dit moment. Kijk een beetje uit. Gorkum richting Utrecht, A27. Tussen knooppunt Eveningen en knooppunt Rijnswit is de linker rijstrook dicht. Want er is een spoedtransport op dit moment. Oh, ik krijg een berichtje. Of ik even wat wil invullen. En dat is de muziek van Jeffrey Ace.

VS en Loco, wel eens groot van de minstroom mensen. Nou ja, Utrecht is op een gegeven moment uitgebreid na de middeleeuwen. Maar er waren heel veel tuinders in en rondom Utrecht. En rondom de minstroom werd flink getuinierd. Daar at de hele stad van. Nou, tussen de Adriaan van der Staderlaan, de Zonstraat, de Notenbomenlaan en de Maliën Tolsteegsingel ligt een bijzonder stukje Utrecht. Hier kronkelt de minstroom nog steeds langs historische straten en groenhoevers. Eigenlijk zo bij de Abstedendijk, daar komt het een beetje op neer. En sinds 2013 is het gemeentelijk beschermd stadsgezicht van Utrecht eigenlijk het eerste. Al sinds de middeleeuwen stonden de oevers bekend als de tuinen van Utrecht. Nou, later bracht er een levendige mix van winkeltjes, wasserijen, werkplaatsen een andere functie aan. En Monumentendag die komt eraan. Dit jaar is het thema weerbaar erfgoed Utrecht beschermd. En die bescherming was nodig, hoor, want in Utrecht hebben we altijd de neiging gehad om veel af te breken. De singels zijn gelukkig weer terug. Maar er waren in de 60e jaren ook plannen om een vierbaans snelweg naar een ringweg die in de singel gepland was neer te leggen. En deze oostelijke invalsweg liep dwars door het minstroomgebied Abstede en de Oosterbuurt. En er zijn toen een heleboel mensen tegen opstand gekomen. Dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Door de inzet zijn de minstroom, de tuinen langs de minstroom, de wijf van Gert Jongerius en de dierenweide Abstede behouden gebleven. Nou, dat staat dus allemaal in de belangstelling. En Ingmar Heidsen die gaat een verhaaltje vertellen. Het gilde verzorgt van 11 tot 1 en om 3 uur wandelingen door het hele minstroomgebied. En dat gaat allemaal plaatsvinden. Aankomende zaterdag nog niet, maar de week erop. Zaterdag 12 september 2026. En het minstroomgebied kun je dan bezoeken. Tussen 11 en 5 wordt er dan een heleboel over vermeld. Als je het niet weet, weet je, dan heb je er ook, heb je ook geen enkel zicht erop dat het er was, hoor. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En dat is toch wel heel leuk dat behouden is gebleven. Nieuws030.nl, daar kun je het berichtje vinden. En de organisatoren van de activiteiten, die hebben het hele verhaal opgeschreven op de pagina van nieuws030.nl. En dat is toch wel heel bijzonder. Restaurant 1818 is onlangs geopend. Abstede, een zelfstandige gemeente, biedt bezoekers van de Monumentendag tegen een gereduceerd tarief een kop koffie of thee. Ja, Abstede was ooit een aparte gemeente. En net zoals Zuider dat ooit was. Ja. Wie weet dat nog? Weet bijna niemand meer. Maar goed. Nieuws030.nl, daar kun je het allemaal nalezen. Een heel historisch stukje Utrecht is behouden gebleven, gelukkig. Tot deze dag. Hier is André Hazes gesproken over historie en de vlieger.

deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

Nee, dat is een ding wat zeker is. Sowieso niet, want ik heb zo nog een uurtje de ochtendshow. Samantha Steenwijk, we kunnen nog niet dood. We gaan het nieuws met de zus van een van de meiden die is gaan studeren. Een van de drie dochters van de koning, Wesley Bronkhorst, Amalia. Tot zo, tot zo. Haha! Ja, ja. Ja. Ik heb

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
2: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
1: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
3: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
1: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Pires.
1: Ja, Pires, maar... Ach, Viva Berlijn heet dat eigenlijk. A2 Zetterbos richting Utrecht staat 9 kilometer file tot en met knooppunt Everdingen. Als je naar Utrecht komt rijden, succes ermee. Dan heb ik de A12 Arnhem richting Den Haag. 5 kilometer file tussen Bunnik en Hout en de A27. Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de A27 Almere richting Gorinchem. 6 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Dat zijn op dit moment de files op de grotere wegen. De Zuiderse Ring, er staat 2 kilometer file. Tussen Utrecht-Overvecht, Gandhiplein en Maarsebroek. Hier zijn mijn heesters.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, hartebreker, hoorde hier bij Bingo FM. Heel veel bewoners die wachten al een tijdje met spanning af. Wanneer gaat de IJsselon in het brugwachtershuisje aan de Oranjebrug open? Dus ik denk, brugwachtershuisje, Oranjebrug bij Hoograven, Rivierenwijk op de grens. Is daar een brugwachtershuisje geweest? Ja, er is zelfs een stichting brugwachtershuisjes. Die proberen al lange tijd alle leegstaande huisjes door heel het land een nieuwe invulling te geven. Nou, stond er ooit op de Oranjebrug een brugwachtershuisje. Dat kun je vinden op de pagina Duik en ook dit hele verhaal. Maar dat is weg, dus het ziet er nu uit als een afgebrand dorp. Maar er is een plan en de gemeente Utrecht heeft in samenspraak met Erik Mouwens, eigenaar van IJs en Koffiebar Nice Cream, uitgesproken dat de verwachting is dat ze in het voorjaar 2027 daar weer een brugwachtershuisje hebben. En het zou hartstikke leuk zijn. Erik had altijd al de droom om in een brugwachtershuisje aan de slag te gaan. En hij volgde de stichting waar ik het net over had. En hij probeert dus bij de Oranjebrug dat voor elkaar te krijgen. Ja, nou dan moet dat wel eerst opgebouwd worden volgens mij. Je hebt ook brugwachtershuisjes die al een functie hebben. Bijvoorbeeld bij het Muntplein. Daar zit bij de Abel Tasmanbrug. Daar zit een huisje en een groep bewoners beheert het huisje. En er is een kapperszaakje op de Vaartse Rijnbrug bij Ledengerf. Daar zit inmiddels al een aantal jaren de barbershop Monsieur Moustache. Nou, het oude huisje moet dus helemaal terug. En als het goed is, dan gaat er in 2027, dat is wel heel snel, eind januari begonnen worden met verbouwen. En in het voorjaar gaan de deuren dan open. En aan de waterkant komt een glazen pui. En er wordt gezegd, ik heb ook de wens om het oude huisje bovenop weer helemaal terug te bouwen. Dat zou heel gaaf zijn. Maar dat is iets voor de tweede fase als blijkt dat Nice Cream aanslaat. Nou, ben benieuwd te horen hoe dat allemaal gaat gebeuren. En hij wil nog een ander brugwachtershuisje ook opknappen bij de Vondelbrug. Het zou leuk zijn om daar een koffiezaakje te openen. Ja, nou ja, ik ben heel erg benieuwd of dat allemaal gaat lukken. Hele verhaal kun je lezen op de Duik.

0: Zo Levi en Sneller en Zoe die zat in de beste zangers en ging hartstikke goed. Hè. Dat gaat fantastisch wat dat betreft. Mensen, de gemeenteraad Utrecht die gaat ook weer beginnen. En nou ja, we hebben met z'n allen gestemd op 18 maart. Er zijn nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Er moeten besluiten worden genomen die de komende jaren impact hebben op ons, op Utrecht en jou. En hoe werkt het allemaal en welke rol heeft de gemeenteraad? Nou, er is een cursus democratie, die kun je krijgen. 3 inspirerende avonden. Weet je wat, laat ik het een dames een quick staartje met een rollende R, dat is even zelf laten vertellen. Ik denk niet dat ze in Utrecht geboren is, als ik zo hoor. Maar dat geeft verder niks, hoor.
1: Heb jij je ooit afgevraagd wat er gebeurt in het stadhuis en wat de gemeenteraad eigenlijk doet? En niet onbelangrijk, wat jouw rol daarin kan zijn?
0: Nou.
1: Dan is dit je kans. Tijdens de basiscursus Democratie in Utrecht duik je in de wereld van de lokale politiek. Tijdens 3 inspirerende avonden krijg je uitleg, maar ga je ook zelf aan de slag. Ontmoet je raadsleden en ga je in gesprek met interessante gastdocenten uit de stad. De cursus is gratis en voor alle inwoners van Utrecht. Dus of je nou super betrokken bent of gewoon heel nieuwsgierig, meld je snel aan.
0: Nou, je kunt je aanmelden voor die cursus. En dat kun je doen op de bijvoorbeeld Facebookpagina van de gemeenteraad. En dan tik je gemeenteraad Utrecht en dan kun je daar je aanmelden. Leuk, je kunt je aanmelden dus bij de gemeente Utrecht. De cursusdagen zijn donderdag 17 en 24 september en 1 oktober aanstaande. En het begint allemaal om 19:30 in de avond. Dus als je dat wil, kun je daar onder andere gaan koekeloeren hoe de gemeenteraad werkt en hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou ja, goed. Mensen, dat is een van de filmpjes van de gemeenteraad. Is sinds hele lange tijd. Dus dat gaat allemaal weer starten. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Heel veel mensen hebben hun buikje er vol. Andere mensen vinden het heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk. Want ja, de gemeenteraad, dat zijn wij. Hoe je het ook vindt. Hier is de dijk. Groot hart.

Een beetje, een beetje. Een peu. Ik heb een replay Aladé. Ik leef alleen voor jou. Daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30. Ik spreek je zo weer met weer en verkeer en nog meer. Tot zo. Hallo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De politie heeft vanmorgen een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. De bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel dus op. Tijdens een vlucht reed hij in overvecht tegen een fietser aan in de buurt van het treinstation. En daar kwam dus veel politie naartoe om de man aan te houden. De fietser kwam volgens de politie met de schrik vrij. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw sterk verbeterd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven was. Elk jaar krijgen in ons land zo'n 600 kinderen kanker. Volgens het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie zijn de behandelingen en de diagnostiek veel beter geworden de afgelopen jaren. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor aankomende herfststormen. Het publiek mocht meedenken en de inzendingen die stroomden binnen. Volgens het Weerinstituut in de Beeld kwamen zo'n 3000 namen binnen. Bulo, Dano, Olaf, Wende en ook Jade zijn gekozen. Storm Jade is vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. En de herfst moet nog beginnen, maar Rijkswaterstaat is al druk met de winter. De zoutstrooimachines worden weer van stal gehaald door de Utrechtse wegbeheerder. Ze maken zich op voor een strenge winter.
2: Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
1: En meteen maar door naar het weer. Geen sneeuw, wel afwisselend wolken en zon. Hier en daar regen en 21 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

de hotelschool van Anton. Ik heb ooit bijna op de hotelschool gezet. Er zat een soort van hotelschool bij het Centraal Station. Als jochie wist ik echt niet wat ik wilde worden. En nog steeds niet, hoor. En dacht ik bij mezelf, ik word maar maken van toetjes. Ja, ik heb het echt in mijn hoofd gehad. Hoe ik erbij kwam, ik weet het niet. Omdat mijn vader kok was. En ik dacht, dat is misschien nog wel een leuke idee, maar... Geen idee waarom ik dat dacht. Ik maakte wel eens wat in de keuken. Ik geloof dat mijn familie het wel op had. Maar dat ze nou echt eerlijk waren, dat weet ik eigenlijk niet. Vandaag vooral een bui. Verder komt de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt een graadje of 21 ongeveer. Van alles en nog wat weer. Hè? Met een heel klein buitje. Het valt op zich wel mee vergeleken met de afgelopen dagen. Dan morgen ook zo'n dag. Maar dan gaan we weer hopen wat meer regen krijgen. Niet hoop regen, maar wat meer regen. En als je de buienradar een beetje bekijkt, dan zie je dat er echt wel wat gebeurd is. Hoor. Dat er echt wel overal buien naar beneden plensen. Ach, vandaag 20 graden tikken we aan een westenwind 3. En morgen 21 graden. En dan een west-zuidwesten windje 3. En dan donderdag en vrijdag wordt er wat meer regen verwacht. Maar we gaan het gewoon merken, joh. Ik heb een Roxy Dekker voor je bare minimum. Grote hit. Ik heb Tino Martin en Billy Jansen zingen. Ik hoor niks geks, maar ik begin met Corrie Konings. Ik wil een maan.

0: die van me houden kan.
1: Ik wil een man die van alles kan. Corrie Koningshoorn, ja, een leuk liedje van er hier bij Bingo FM. De koningin van de Brabantse popmuziek, hè, zo mag je het eigenlijk wel.

ondertussen is blijkbaar nog wel te horen dat boem, boem, boem. Vooral de zware dubbelgelede bussen die hun intrede deden elektrisch, die waren nogal zwaar. En die waren het probleem volgens Alex. Ze maakten veel lawaai, zeker als ze s'nachts na 1 uur het laatste ritje deden. Hoe klinkt het nu? Want het is doorgegeven aan voormalig wethouder Eva Oosters. En die zei, ja, nou, daar hoor ik van op. Dus is de Monikabrug gerenoveerd, dat weet je, afgelopen zomer. Nou, man, tot vorige week waren mensen gewoon echt ook de weg kwijt. Want ja, hoe kwam je dan dat gedeelte van de binnenstad binnen? Nou, de Monikabrug is teruggeplaatst, die is heropend. En een dag later is iemand van het AD daar een kijkje wezen nemen. En die dacht, weet je wat, ik laat het geluid eens even horen. Ja, zo klinkt het. Ja, even goed opletten hoor. Ja, je hoort het nog steeds, hè, dat boem, boem, boem. Tenminste, het is veel minder hoor, blijkbaar. Het is nu 20 decibel, terwijl het 120 decibel was. Dus het lawaai is teruggebracht. Maar er wordt wel uitgesproken, ja, het zou zomaar kunnen dat op een gegeven moment de aanpassingen een beetje gaan slijten en dat je weer die boem, boem krijgt. Nou ja, ik ben toch heel erg benieuwd hoe de mensen hier op reageren. Hij is heropend. En ik ben heel erg benieuwd of je in ieder geval ook al het geluid gehoord hebt. Want, wordt er gezegd, ze hebben er ook al eens rubbers tussen gezet. Zegt Annette Gielen, die woont daar ook op de Oude Noord. Maar het bleek geen blijvende oplossing. Na verloop van tijd was het effect namelijk verdwenen. Ga je er nou enorm op letten? Want het is, ik woon aan de lage beide. Ja, ik heb altijd geluiden van industrie aan de overkant. En misschien ben ik er wel gewend aan geraakt. Daar gaat ook een trein over de sporen. Ik heb geluid van de boten die hier door het Amsterdam Rijnkanaal komen. En geluiden van de lage weide zelf. Elke ochtend om 6 uur wordt er bij mij hier aan de overkant iets enorms op de grond geflikkerd. Dan hoor ik ook boem. Ja, ik weet het niet. En je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, die Monikabrug is gerenoveerd. Dus we gaan het gewoon even afwachten. Ik ben heel erg benieuwd hoe de omwonenden nu op de Monikabrug gaan reageren. Want als je ergens op gaat letten, dan valt het natuurlijk ook enorm op. Nou ja, we gaan het allemaal afwachten of het gelukt is om de klachten die omwonenden hadden effectief te hebben bestreden met de renovatie van de Monikabrug. En het was een chaos even. Want ja, hoe konden mensen inderdaad dat gedeelte van de stad nog bereiken? Nou ja. Monikabrug is wel open. Hiep, hiep, hoera. Hier is Paul Eduard. Ik wil jou.

0: Wel een beetje vroeg hoor. Vroeg voor de kroeg. Dit was de ochtendshow. Straks krijg je John Schaap, Dana Onze Henry, Lawrence en Kevin. Ik wens je een hele fijne dinsdag. En dit is de originele versie zoals Boudewijn de Grote bedoeld had. Hans de Boy maakte er wat anders van, maar hij heeft hem opnieuw opgenomen. Hele fijne dinsdag.
1: Iemand zei dit is Annabel.
0: Dag Annabel, hoi hoi.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: Stevie, jongens.
1: Het is de hoogste tijd om leuke plaatjes te draaien. En dat noemen we dan... Goedemorgen allemaal. Wat een heerlijke dag is het vandaag. Hier in Utrecht horen we...

0: van de grote hits van Peter Koelewijn. KL204 als ik God was. Robert van Emmet, hoe heet ze ook alweer?
1: Maria.
0: Oh ja, Maria. Daarover gaat zijn grootste hit. Hier is Zoet Zuid.

0: Superstar.
1: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De politie heeft vanmorgen een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. De bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel dus op. Tijdens een vlucht reed hij in overvecht tegen een fietser aan in de buurt van het treinstation. En daar kwam dus veel politie naartoe om de man aan te houden. De fietser kwam volgens de politie met de schrik vrij. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw sterk verbeterd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven was. Elk jaar krijgen in ons land zo'n 600 kinderen kanker. Volgens het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zijn de behandelingen en de diagnostiek veel beter geworden de afgelopen jaren. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor aankomende herfststormen. Het publiek mocht meedenken en de inzendingen die stroomden binnen. Volgens het Weerinstituut in de Beeld kwamen zo'n 3000 namen binnen. Bulo, Dano, Olaf, Wende en ook Jade zijn gekozen. Storm Jade is vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. En de herfst moet nog beginnen, maar Rijkswaterstaat is al druk met de winter. De zoutstrooimachines worden weer van stal gehaald door de Utrechtse wegbeheerder. Ze maken zich op voor een strenge winter.
6: Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
5: En meteen maar door naar het weer. Geen sneeuw, wel afwisselend wolken en zon. Hier en daar regen en 21 graden.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Schaap. Met John Schaap.

tijd van een sprookje. Toen kwam die grote fluit en die blies het verhaaltje uit. Linda Williams vertegenwoordigde Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival in 1981 met dit liedje. Het was het 26e.

het NOS Radio Nieuws van 11 uur heb ik nog meer Nederlandse sterren op de Bingo FM playlist staan. Ik heb een liedje van Piet Baum op de playlist. Je hoort hem zometeen met Ik schaam me nooit. Na deze Utrechter, Martin van Doren.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

In mijn jeugd had ik een grote collectie vinylsingles. En daar was een single bij van de band Exit. Met dit liedje, Kom bij me terug. Deze

je extra energie gegeven. Kom bij me terug, direct na het nieuws van 11 uur heet ik je weer welkom bij Schaap. Ik draai nog een uurtje plaatjes. Dit is Mieke. Ik voel

Sander Kwart en zingt een toontje hoger. Nou ja, een toontje, dat is een hele toonladder omhoog. Joort, ik wil...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De politie heeft vanmorgen een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. De bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel dus op. Tijdens een vlucht reed hij in overvecht tegen een fietser aan in de buurt van het treinstation. En daar kwam dus veel politie naartoe om de man aan te houden. De fietser kwam volgens de politie met de schrik vrij. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw sterk verbeterd. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 83% van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kreeg, 10 jaar later nog in leven was. Elk jaar krijgen in ons land zo'n 600 kinderen kanker. Volgens het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zijn de behandelingen en de diagnostiek veel beter geworden de afgelopen jaren. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor aankomende herfststormen. Het publiek mocht meedenken en de inzendingen die stroomden binnen. Volgens het Weerinstituut in de Beeld kwamen zo'n 3000 namen binnen. Bulo, Dano, Olaf, Wende en ook Jade zijn gekozen. Storm Jade is vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. En de herfst moet nog beginnen, maar Rijkswaterstaat is al druk met de winter. De zoutstrooimachines worden weer van stal gehaald door de Utrechtse wegbeheerder. Ze maken zich op voor een strenge winter.
2: Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
1: En meteen maar door naar het weer. Geen sneeuw, wel afwisselend wolken en zon. Hier en daar regen en 21 graden.
0: Schaap met John Schaap.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

0: Marie-Claude.
1: Prachtig mooi. Bingo FM met Maan op de radio. Ze huilt, maar ze lacht. Bij je vrienden van Bingo FM.
2: Er is

0: Nee, zeker niet. Monique Smit, niet naar huis. We gaan er even een plaatje draaien voor het regennieuws. En daarna hebben we nog meer mooie platen natuurlijk. Tot 2 uur is dit lunchpakket.
1: Ik

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. De politie heeft in Utrecht een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. Deze bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel daardoor op. Tijdens zijn vlucht reed hij in de wijk Overvecht tegen een fietser aan. Dat gebeurde in de buurt van het treinstation. De fietser maakte het naar omstandigheden goed. De scooterrijder die is aangehouden. De branchevereniging van binnenvaartschippers wil naar de rechter om de nachtelijke afsluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat wil een deel van het kanaal in de nacht afsluiten, ook in onze provincie bij Maarsen en wijk bij Duurstede. Dat heeft te maken met een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting zou vandaag eigenlijk ingaan, maar is uitgesteld na een spoedoverleg tussen de branchevereniging en Rijkswaterstaat. Door problemen met het spoor tussen Utrecht en Den Bosch rijden er tot zeker 4 uur geen treinen. Volgens spoorbeheerder ProRail is een verbinding tussen 2 spoorstaven gebroken. Die wordt vanmiddag gerepareerd. De NS zet bussen in. Ook tussen Utrecht en Amsterdam zijn er problemen. Daar zouden knikken in het spoor zitten en rijden minder treinen. Er kan weer gestemd worden op de boom van het jaar. Elke provincie heeft een boom genomineerd. Voor Utrecht is dat een cornulje in de tuin van Museum Catharijneconvent.
4: Een boom die in eerste instantie niet zo heel bijzonder lijkt, maar als je dichterbij komt lopen, dan zie je allemaal zilverkleurige naamplaatjes in deze boom hangen. Van mensen die in Utrecht op straat hebben geleefd en zijn overleden. En die krijgen dan in onze levensboom, zoals wij hem noemen, een naamplaatje, zodat hun naam voor altijd eigenlijk blijft voortbestaan.
3: Het gaat dus om bomen met een bijzonder verhaal. Tot 10 oktober kan er worden gestemd. Het weer, zon en bewolking en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het zo'n 21 graden.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: verrast, dus ik weet niet of dit past.
1: Lekker ritme trouwens, Bart Keizers en Mami hier op Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En tot aan dat nieuws, Jantje Koopmans en Rode Rozen. Rode.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De politie heeft in Utrecht een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. Deze bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel daardoor op. Tijdens zijn vlucht reed hij in de wijk Overvecht tegen een fietser aan. Dat gebeurde in de buurt van het treinstation. De fietser maakte het naar omstandigheden goed. De scooterrijder die is aangehouden. De branchevereniging van binnenvaartschippers wil naar de rechter om de nachtelijke afsluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat wil een deel van het kanaal in de nacht afsluiten, ook in onze provincie bij Maarsen en wijk bij Duurstede. Dat heeft te maken met een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting zou vandaag eigenlijk ingaan, maar is uitgesteld na een spoedoverleg tussen de branchevereniging en Rijkswaterstaat. Door problemen met het spoor tussen Utrecht en Den Bosch rijden er tot zeker 4 uur geen treinen. Volgens spoorbeheerder ProRail is een verbinding tussen 2 spoorstaven gebroken. Die wordt vanmiddag gerepareerd. De NS zet bussen in. Ook tussen Utrecht en Amsterdam zijn er problemen. Daar zouden knikken in het spoor zitten en rijden minder treinen. Er kan weer gestemd worden op de boom van het jaar. Elke provincie heeft een boom genomineerd. Voor Utrecht is dat een cornulje in de tuin van Museum Catharijneconvent.
2: Een boom die in eerste instantie niet zo heel bijzonder lijkt, maar als je dichterbij komt lopen, dan zie je allemaal zilverkleurige naamplaatjes in deze boom hangen. Van mensen die in Utrecht op straat hebben geleefd en zijn overleden. En die krijgen dan in onze levensboom, zoals wij hem noemen, een naamplaatje, zodat hun naam voor altijd eigenlijk blijft voortbestaan.
1: Het gaat dus om bomen met een bijzonder verhaal. Tot 10 oktober kan er worden gestemd. Het weer, zon en bewolking en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het zo'n 21 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Henry Verwoerd neemt je mee terug naar de muzikale herinneringen van toen.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: We gaan terug in de tijd met Carola uit Zweden. En ze zingt: je ogen hebben geen geheimen meer.

wordt niet meer gekust vandaag. Morgen misschien dan weer, tussen 12 en 2. Want dan zorg ik dat de tafel weer gedekt is. Wees een veel plezier met Lawrence. Het laat je vrij met Nico Haak.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: allemaal.
1: Diamant van Raymond Hermans hier op Bingo. Hey, goedemiddag, het is dinsdag de 1 september 2026. Tot 4 uur ben ik bij je met Bingo in de middag.

vrijen met jou van Antje Montero hier op de Stadscentrum van Utrecht. Nog even Henry bedanken. Ja, ik zie nog allemaal een grote glas latte macchiato hoor. Dus ja, ik ben nog lang niet klaar met lunchen. Team Richard.

0: Hij weet dat ik van je hou en ervoor hoor je nog Bente en Team Rushauer, waar Wesley Klein bij betrokken is. Embrace Dans voor mij op Bingo FM. We gaan naar de dijk. Mag het licht uit? Denk ook even na. Een fout momentje. 3:15 komt weer voorbij hier op de stadszender van Utrecht. Geef je suggestie door. Lawrence@bingofm.nl of met de niet meer weg te denken Bingo FM app. En dan heb ik zo dadelijk ook nog Monique Smit voor je. Met de niet naar huis. Ja, de scholen zijn weer begonnen, hè? Sinds gisteren, dus file, dat zeker. Dus nog lang niet thuis, vrees ik voor mij.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De politie heeft in Utrecht een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. Deze bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel daardoor op. Tijdens zijn vlucht reed hij in de wijk Overvecht tegen een fietser aan. Dat gebeurde in de buurt van het treinstation. De fietser maakte het naar omstandigheden goed. De scooterrijder die is aangehouden. De branchevereniging van binnenvaartschippers wil naar de rechter om de nachtelijke afsluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat wil een deel van het kanaal in de nacht afsluiten, ook in onze provincie bij Maarsen en wijk bij Duurstede. Dat heeft te maken met een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting zou vandaag eigenlijk ingaan, maar is uitgesteld na een spoedoverleg tussen de branchevereniging en Rijkswaterstaat. Door problemen met het spoor tussen Utrecht en Den Bosch rijden er tot zeker 4 uur geen treinen. Volgens spoorbeheerder ProRail is een verbinding tussen 2 spoorstaven gebroken. Die wordt vanmiddag gerepareerd. De NS zet bussen in. Ook tussen Utrecht en Amsterdam zijn er problemen. Daar zouden knikken in het spoor zitten en rijden minder treinen. Er kan weer gestemd worden op de boom van het jaar. Elke provincie heeft een boom genomineerd. Voor Utrecht is dat een cornulje in de tuin van Museum Catharijneconvent.
2: Een boom die in eerste instantie niet zo heel bijzonder lijkt, maar als je dichterbij komt lopen, dan zie je allemaal zilverkleurige naamplaatjes in deze boom hangen. Van mensen die in Utrecht op straat hebben geleefd en zijn overleden. En die krijgen dan in onze levensboom, zoals wij hem noemen, een naamplaatje, zodat hun naam voor altijd eigenlijk blijft voortbestaan.
1: Het gaat dus om bomen met een bijzonder verhaal. Tot 10 oktober kan er worden gestemd. Het weer, zon en bewolking en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het zo'n 21 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

heel even van Gerard Joling met Shirley Sweres op Bingo FM. Voor het regionale nieuws. Meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. En hoor je over een uur meer natuurlijk op de radio. Vanaf 4 uur bij Kevin Scholten. Onderweg naar huis met Kevin. Uitgebreid nieuws tussen 4 en 6. Ja, dan zit Kevin hier midden in de spits. Ja, als ik naar huis reis straks, dan is het ongeveer voor mij 47 minuten naar Nieuwegein toe. Ja, op de Waterlinieweg, daar is het altijd al ontzettend druk hoor. Ja, rond 4:15. We gaan naar de 3 A's. Ik hou

Papa's geld van Dave Dekker hoorde je. Nog een half uurtje ongeveer en dan een fout momentje op Bingo. Geef jouw keuze door Lawrence@BingoFM of via Lawrence@BingoFM.nl of via Instagram @LawrenceNicolaas. Oh, ja. Ik ben veel te hyper geworden van die grote glassen latte macchiato. Krijg het me strot uit. Mickey van Wijk nu onderweg naar jou.

een klassieker van Carola. Je ogen hebben geen geheimen meer. We gaan zo dadelijk naar het NOS-journaal van 3 uur. En dat doen we met Wolter Kroes. Lekker in mijn vel. Tot zo.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

wasmachine van Travassie op Bingo FM. Tweede gedeelte op deze dinsdag, de 1e september. Met nu Nick en Simon herwinnen. En zo dadelijk Luna met schoonzoon. En een fout moment komt eraan. Ja, je kunt nu nog je keuze doorgeven. Ik geef je ongeveer 5 minuten ervoor. Via Lawrence@bingofm.nl of via de app of via @LawrenceDeKlaas op Insta.

Danilo Kuijtjes met Laat ze allemaal. En we gaan naar het goede doel, vriendschap. En zo dadelijk Van Dikhout met Te veel is niet genoeg. Dat is eigenlijk ook wel zo, hè? Ja, te veel is niet genoeg. Dat merk je steeds vaker in het leven.

0: Want ik houd te veel is niet genoeg. En we gaan naar Stef Bos. Je luistert naar de radio en naar Bingo FM 107.7 FM. Via DAB Plus in een groot deel van de provincie Utrecht. Via bingofm.nl. En de app hoor je nu Stef Bos met de radio.
1: In de jaren

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De politie heeft in Utrecht een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. Deze bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel daardoor op. Tijdens zijn vlucht reed hij in de wijk Overvecht tegen een fietser aan. Dat gebeurde in de buurt van het treinstation. De fietser maakte het naar omstandigheden goed. De scooterrijder die is aangehouden. De branchevereniging van binnenvaartschippers wil naar de rechter om de nachtelijke afsluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat wil een deel van het kanaal in de nacht afsluiten, ook in onze provincie bij Maarsen en wijk bij Duurstede. Dat heeft te maken met een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting zou vandaag eigenlijk ingaan, maar is uitgesteld na een spoedoverleg tussen de branchevereniging en Rijkswaterstaat. Door problemen met het spoor tussen Utrecht en Den Bosch rijden er tot zeker 4 uur geen treinen. Volgens spoorbeheerder ProRail is een verbinding tussen 2 spoorstaven gebroken. Die wordt vanmiddag gerepareerd. De NS zet bussen in. Ook tussen Utrecht en Amsterdam zijn er problemen. Daar zouden knikken in het spoor zitten en rijden minder treinen. Er kan weer gestemd worden op de boom van het jaar. Elke provincie heeft een boom genomineerd. Voor Utrecht is dat een cornulje in de tuin van Museum Catharijneconvent.
2: Een boom die in eerste instantie niet zo heel bijzonder lijkt, maar als je dichterbij komt lopen, dan zie je allemaal zilverkleurige naamplaatjes in deze boom hangen. Van mensen die in Utrecht op straat hebben geleefd en zijn overleden. En die krijgen dan in onze levensboom, zoals wij hem noemen, een naamplaatje, zodat hun naam voor altijd eigenlijk blijft voortbestaan.
1: Het gaat dus om bomen met een bijzonder verhaal. Tot 10 oktober kan er worden gestemd. Het weer, zon en bewolking en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het zo'n 21 graden.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Frans-Duits. Maak van je leven toch een feestje. En voor het regionale nieuws van 3:30. En meer nieuws uitgebreid zo dadelijk bij Kevin om 4:00 als hij jouw gids is in de spits. Dit is Marco Borsato op Bingo. Ik leef niet meer voor jou.

Ik ga alvast de afscheid nemen van je. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Ik wens je heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. En je kunt hem bereiken door een appje te sturen met de Bingo FM app of via kevin@bingofm.nl. Ik heb Fem Kengeveld door voor je met Feestje. Hey, bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we beginnen even met de file-informatie. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert ongeveer 24 minuten. Het allemaal door een ongeluk in de rechterrijstrook, die is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 2 minuten vertraging. En dat heeft allemaal te maken met de vrachtwagens die daar nog steeds worden geweerd. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Af en Den Dolder en Utrecht ongeveer 7 minuten vertraging. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Goedemiddag en van harte welkom op deze dinsdagmiddag. Het is 1 september 2026. Van harte welkom bij een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis.
1: Denk dan eventjes

Het was de titelsong van Het Spijt Me. Dat werd destijds gepresenteerd door Caroline Tense. Het programma waarin families weer bij elkaar werden gebracht. En toch grote ruzie werd opgelost. Een heel mooi programma waarmee ze met een bosje bloemen langs de deuren gingen. En op die manier probeerden om een ruzie op te lossen. Dus hartstikke mooi dat het kon. En toch wel een programma waar je destijds voor thuis bleef. Een plaatje trouwens uit 1993. Deze plaats stond 6 weken in de top 40. En kwam helaas niet hoger dan de 24e positie. Anita Meijer, Rennen Spijt.

twee dagen school overleefd. Moet wel zeggen dat ze allebei wel aardig moe waren toen ze thuis kwamen. Maar eerlijk is eerlijk, wel weer lekker dat de scholen zijn begonnen en er weer een beetje structuur in het leven zit. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen van nou, had voor mij nog wel even mogen duren. Eerlijk is eerlijk, dat vond ik gisterochtend ook. Maar ja, als alles dan weer een beetje normaal is, voor sommigen is dat wel enorm prettig, ja toch? Hier is Guus Meeuwis, hier op Bingo FM tijdens het programma Weg naar Huis. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 6. En iedere vrijdag tussen

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De politie heeft in Utrecht een scooterrijder aangehouden na een achtervolging. Deze bestuurder had zijn kenteken afgeplakt en viel daardoor op. Tijdens zijn vlucht reed hij in de wijk Overvecht tegen een fietser aan. Dat gebeurde in de buurt van het treinstation. De fietser maakte het naar omstandigheden goed. De scooterrijder die is aangehouden. De branchevereniging van binnenvaartschippers wil naar de rechter om de nachtelijke afsluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Rijkswaterstaat wil een deel van het kanaal in de nacht afsluiten, ook in onze provincie bij Maarsen en wijk bij Duurstede. Dat heeft te maken met een tekort aan verkeersbegeleiders. De sluiting zou vandaag eigenlijk ingaan, maar is uitgesteld na een spoedoverleg tussen de branchevereniging en Rijkswaterstaat. Door problemen met het spoor tussen Utrecht en Den Bosch rijden er tot zeker 4 uur geen treinen. Volgens spoorbeheerder ProRail is een verbinding tussen 2 spoorstaven gebroken. Die wordt vanmiddag gerepareerd. De NS zet bussen in. Ook tussen Utrecht en Amsterdam zijn er problemen. Daar zouden knikken in het spoor zitten en rijden minder treinen. Er kan weer gestemd worden op de boom van het jaar. Elke provincie heeft een boom genomineerd. Voor Utrecht is dat een cornulje in de tuin van Museum Catharijneconvent.
4: Een boom die in eerste instantie niet zo heel bijzonder lijkt, maar als je dichterbij komt lopen, dan zie je allemaal zilverkleurige naamplaatjes in deze boom hangen. Van mensen die in Utrecht op straat hebben geleefd en zijn overleden. En die krijgen dan in onze levensboom, zoals wij hem noemen, een naamplaatje, zodat hun naam voor altijd eigenlijk blijft voortbestaan.
3: Het gaat dus om bomen met een bijzonder verhaal. Tot 10 oktober kan er worden gestemd. Het weer, zon en bewolking en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het zo'n 21 graden.
5: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetten-Rabos. Tussen Beest en Zaltbommel ongeveer 6 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopen Dunette en Knopen Houderij 5 minuten. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein ongeveer 13 minuten. Het allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Tot zover de file-informatie.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

altijd mooi als je daar bent om je even in de kledingdracht te hijsen. En een fantastisch mooie foto te maken. En natuurlijk om even lekker een visje te eten. Ja, daar kom je toch voor, of niet dan? Mooi van een dam, dit was Kenyon hier op Bingo FM. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het tweede half uur is ingegaan. Ik ga zo zelf nog even kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor Suzanne Freek en slapeloosheid.

Smit en Frans Bauer. En samen zongen zij, zij hoort bij mij. Goed nieuws voor studenten in Utrecht. Op Intel Science Park zijn namelijk twee nieuwe woontorens van studentencomplex High 5 opgeleverd. In totaal zijn er 921 woningen, 200 studentenkamers en 721 studio's. De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen. Het complex biedt namelijk plek aan jongeren uit een goede buurprogramma. Dat zijn jongeren die bijvoorbeeld uit een pleeggezin of een jeugdinrichting komen. Bewoners krijgen onder meer een fietsenstalling, wasseretten en een groene tuin. Later dit jaar komen daar nog studentenruimtes en ontmoetingsplekken bij. Dus hartstikke leuk. En ja, inmiddels is het opgeleverd. Dus ik zal eens kijken of we binnenkort wat beelden kunnen vinden, toch? Voor nu tijd voor meer muziek. Hier is Rob Ronalds en voor een

de kast en in een Nijedijn. De geplande nachtsluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal is uitgesteld. Rijkswaterstaat zou vanaf vanavond delen van het kanaal s'nachts sluiten voor een deel van de scheepvaart. Maar vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders gaat dat dus niet door. Dat gebeurt nu pas vanaf donderdag. De maatregel leidde tot veel kritiek vanuit de binnenvaart. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigt zelfs om naar de rechter te stappen. Rijkswaterstaat zegt de komende dagen te gebruiken om samen met de sector een alternatief te zoeken. Vooral de gevolgen voor de logistiek spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. En als er meer al bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. En geloof me, dat doen ze vandaag. Wij gaan muziek draaien van Jamam naar de plaat van Arne Jansen. En altijd, altijd wil ik jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Negens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want in maart kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Tijuana. Inmiddels is het 6:05. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Uur 2 is ingegaan. Ik heb nog heel veel lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Onder andere zo de bingo-schijf van deze week. En dat zijn John West en Numidia. Is tijd voor deze klassieke van André van Duin.
1: Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas.

naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

samen met Billy Dans en ik Hornies Geks. We hadden het gisteren al even over de klok van de Domtoren in Utrecht. Die stond namelijk begin deze week stil op 7:05. Monteurs ontdekten dat onderdelen van de interne aandrijving waren losgeraakt. Daardoor liep het uurwerk steeds zwaarder en kwam er uiteindelijk tot stilstand. De onderdelen zijn maandag weer vastgezet en inmiddels loopt de klok weer zoals het hoort. De gemeente houdt het uurwerk de komende dagen extra goed in de gaten. En opvallend is wel, vorige week liepen de wijzers nog een kwartier achter. Maar begin deze week stond het uurwerk namelijk helemaal stil. Maar dat hebben ze dus opgelost. Dus als het goed is, moet je weer de juiste tijd kunnen zien. Wij gaan muziek draaien.

Ja, jullie hadden nog even een aantal files van me te goed. En bij deze de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Zaltbommel ongeveer 12 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Knobbendunette en Woerden ongeveer 17 minuten. En het allemaal in verband met een ongeluk. Dan de A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Hagenstein en Lexmond 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Dordrecht en Dam ongeveer 10 minuten vertraging. En ja, vrachtwagens zijn nog steeds niet welkom daar op de A27.

hadden Suus en ik haar aan de telefoon. Ja, geloof me. We hebben het over Numidia. Wat een leuke vrouw is dat. Echt een heerlijk interview gehad. Supergezellig. En ze gaat nog heel veel doen. En als er ook meer over bekend is, horen we dat zeker hier op Bingo FM, de Utrechtse zender, waar de Nederlandse sterren stralen. En tevens is zij samen met John West de Bingo schijf van de week. En het allemaal met hun nieuwe single Habibi. Door met de muziek. Hier is Quincy. En je was alleen maar een verlangen.

Heb je thuis nog vuurwerk liggen? Dan kun je dat binnenkort in Utrecht zonder boete en anoniem inleveren. Sinds 1 augustus is bezit van vuurwerk uit de categorie F2, F3 en F4 namelijk verboden. Het gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen, potten en knallers. De landelijke inleveractie loopt vanaf vandaag tot en met 9 oktober. In Utrecht kun je je vuurwerk op vrijdag 18 september kwijt. En dat bij het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg. Dat kan daar tussen 8 uur 's morgens en 1 uur 's middags. Sterretjes en andere F1 vuurwerk zijn wel toegestaan. Maar zoals iedereen weet is vuurwerk vanaf dit jaar in Utrecht overal verboden. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Samuel Welten en Russo. En lekker toepasselijk, boem.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Landgoed Amelis-Weert is weer helemaal open voor het publiek. Begin augustus werden delen van het natuurgebied afgesloten vanwege afbrekende beukentakken door de langdurige droogte. Het ging om het Trapeziumbos en het Kokkenbos. De bomen zijn inmiddels gecontroleerd en de gebieden zijn weer veilig voor bezoekers, laat een woordvoerder van de gemeente vandaag weten. Wie nog vuurpijlen heeft liggen en ze zonder boete wil inleveren, kan dat binnenkort doen in Utrecht. Een landelijke inleveractie is vandaag begonnen vanwege het vuurwerkverbod. Inleveren kan anoniem en zonder consequenties. In Utrecht kunnen potten, pijlen en rotjes op 18 september naar het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg gebracht worden. Kindervuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, die mag je nog wel in huis hebben. De actie is in het hele land vanaf vandaag tot 9 oktober. Utrecht is een nieuw studentencomplex rijker. Het heet High Five en het staat op het Science Park. Er kunnen 921 studenten wonen. En de eerste bewoners die hebben vorige week al de sleutel gekregen. Het complex van de SSH bestaat uit twee hoge torens, waarin 200 kamers zijn en 721 studio's. Ook zijn er studieruimte, een wasserette, een binnentuin en een ontmoetingsplek. Inwoners van Utrecht die een boomspiegel willen gaan beheren in hun buurt kunnen daar vanaf vandaag weer eentje adopteren. Het gaat om de kale plek rondom een boom waarvoor Utrechters nu gratis planten kunnen aanvragen. De afgelopen jaren zijn er meer dan 2000 van die boomspiegels vergroend door inwoners, maar er wachten er nog duizenden meer, al dus Utrecht natuurlijk. Zo'n groene plek staat niet alleen leuker, maar het is ook goed voor insecten en het helpt regenwater goed in de bodem te zakken, zegt de organisatie. Deelnemers die kunnen op 10 oktober een gratis plantenstartpakket ophalen bij een van de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Het weer. Vanavond is het nog vrij zonnig. In de nacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen dan is er veel bewolking met af en toe ook wat zon en in de middag een bui bij zo'n 21 graden.
0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ongeveer 12 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoofd en Heimelen ongeveer 18 minuten. En het allemaal in verband met een ongeluk. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen Oude Rijn ongeveer 12 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 9 minuten. Als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 12 minuten vertraging.
5: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Mooie klassieken rond te draaien rond de tijdstip. Dit was Roland Verstappen en helemaal niets. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Ik ga zo nog eventjes mijn verdwaalde plaat rond kort voor zes. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Maar eerst eventjes de voetjes van de vloer en even schudden met die billen. En dat doen wij met niemand minder dan Sjaak en Straf. Heerlijk hoor, even die voetjes van de vloer. Here we go.

plaat voor vandaag. Een Engelstalig nummer van een Nederlands artiest, band of groep. En het blijft toch een heerlijk duet. Muziek van Gerard Joling en Tatjana Simic. En samen zingen zij Kenteken, My Eyes of You.

blijven de temperaturen een beetje hangen tussen de 20 en de 23 graden. Maar vanaf donderdag kan het ook hier en daar gaan regenen in Midden-Nederland. Wij gaan een plaat draaien van André Hazes. Dus ik denk zelf wel een onbekende plaat. Wel prachtig om even de revue te laten passeren. Zo tijdens op weg naar huis. Waarom lach je nooit meer? Hoor je hier op Bingo FM.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dooral Begens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Landgoed Amelis-Weert is weer helemaal open voor het publiek. Begin augustus werden delen van het natuurgebied afgesloten vanwege afbrekende beukentakken door de langdurige droogte. Het ging om het Trapeziumbos en het Kokkenbos. De bomen zijn inmiddels gecontroleerd en de gebieden zijn weer veilig voor bezoekers, laat een woordvoerder van de gemeente vandaag weten. Wie nog vuurpijlen heeft liggen en ze zonder boete wil inleveren, kan dat binnenkort doen in Utrecht. Een landelijke inleveractie is vandaag begonnen vanwege het vuurwerkverbod. Inleveren kan anoniem en zonder consequenties. In Utrecht kunnen potten, pijlen en rotjes op 18 september naar het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg gebracht worden. Kindervuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, die mag je nog wel in huis hebben. De actie is in het hele land vanaf vandaag tot 9 oktober. Utrecht is een nieuw studentencomplex rijker. Het heet High Five en het staat op het Science Park. Er kunnen 921 studenten wonen. En de eerste bewoners die hebben vorige week al de sleutel gekregen. Het complex van de SSH bestaat uit twee hoge torens, waarin 200 kamers zijn en 721 studio's. Ook zijn er studieruimte, een wasserette, een binnentuin en een ontmoetingsplek. Inwoners van Utrecht die een boomspiegel willen gaan beheren in hun buurt kunnen daar vanaf vandaag weer eentje adopteren. Het gaat om de kale plek rondom een boom waarvoor Utrechters nu gratis planten kunnen aanvragen. De afgelopen jaren zijn er meer dan 2000 van die boomspiegels vergroend door inwoners. Maar er wachten er nog duizenden meer, aldus Utrecht natuurlijk. Zo'n groene plek staat niet alleen leuker, maar het is ook goed voor insecten. En het helpt regenwater goed in de bodem te zakken, zegt de organisatie. Deelnemers die kunnen op 10 oktober een gratis plantenstartpakket ophalen bij een van de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Het weer. Vanavond is het nog vrij zonnig. In de nacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen dan is er veel bewolking met af en toe ook wat zon en in de middag een bui bij zo'n 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Landgoed Amelis-Weert is weer helemaal open voor het publiek. Begin augustus werden delen van het natuurgebied afgesloten vanwege afbrekende beukentakken door de langdurige droogte. Het ging om het Trapeziumbos en het Kokkenbos. De bomen zijn inmiddels gecontroleerd en de gebieden zijn weer veilig voor bezoekers, laat een woordvoerder van de gemeente vandaag weten. Wie nog vuurpijlen heeft liggen en ze zonder boete wil inleveren, kan dat binnenkort doen in Utrecht. Een landelijke inleveractie is vandaag begonnen vanwege het vuurwerkverbod. Inleveren kan anoniem en zonder consequenties. In Utrecht kunnen potten, pijlen en rotjes op 18 september naar het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg gebracht worden. Kindervuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, die mag je nog wel in huis hebben. De actie is in het hele land vanaf vandaag tot 9 oktober. Utrecht is een nieuw studentencomplex rijker. Het heet High Five en het staat op het Science Park. Er kunnen 921 studenten wonen. En de eerste bewoners die hebben vorige week al de sleutel gekregen. Het complex van de SSH bestaat uit twee hoge torens, waarin 200 kamers zijn en 721 studio's. Ook zijn er studieruimte, een wasserette, een binnentuin en een ontmoetingsplek. Inwoners van Utrecht die een boomspiegel willen gaan beheren in hun buurt kunnen daar vanaf vandaag weer eentje adopteren. Het gaat om de kale plek rondom een boom waarvoor Utrechters nu gratis planten kunnen aanvragen. De afgelopen jaren zijn er meer dan 2000 van die boomspiegels vergroend door inwoners. Maar er wachten er nog duizenden meer, al dus Utrecht natuurlijk. Zo'n groene plek staat niet alleen leuker, maar het is ook goed voor insecten. En het helpt regenwater goed in de bodem te zakken, zegt de organisatie. Deelnemers die kunnen op 10 oktober een gratis plantenstartpakket ophalen bij een van de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Het weer. Vanavond is het nog vrij zonnig. In de nacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen dan is er veel bewolking met af en toe ook wat zon en in de middag een bui bij zo'n 21 graden.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: elkaar.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het geen geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Landgoed Amelis-Weert is weer helemaal open voor het publiek. Begin augustus werden delen van het natuurgebied afgesloten vanwege afbrekende beukentakken door de langdurige droogte. Het ging om het Trapeziumbos en het Kokkenbos. De bomen zijn inmiddels gecontroleerd en de gebieden zijn weer veilig voor bezoekers, laat een woordvoerder van de gemeente vandaag weten. Wie nog vuurpijlen heeft liggen en ze zonder boete wil inleveren, kan dat binnenkort doen in Utrecht. Een landelijke inleveractie is vandaag begonnen vanwege het vuurwerkverbod. Inleveren kan anoniem en zonder consequenties. In Utrecht kunnen potten, pijlen en rotjes op 18 september naar het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg gebracht worden. Kindervuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, die mag je nog wel in huis hebben. De actie is in het hele land vanaf vandaag tot 9 oktober. Utrecht is een nieuw studentencomplex rijker. Het heet High Five en het staat op het Science Park. Er kunnen 921 studenten wonen. En de eerste bewoners die hebben vorige week al de sleutel gekregen. Het complex van de SSH bestaat uit twee hoge torens, waarin 200 kamers zijn en 721 studio's. Ook zijn er studieruimte, een wasserette, een binnentuin en een ontmoetingsplek. Inwoners van Utrecht die een boomspiegel willen gaan beheren in hun buurt kunnen er vanaf vandaag weer eentje adopteren. Het gaat om de kale plek rondom een boom waarvoor Utrechters nu gratis planten kunnen aanvragen. De afgelopen jaren zijn er meer dan 2000 van die boomspiegels vergroend door inwoners. Maar er wachten er nog duizenden meer, aldus Utrecht natuurlijk. Zo'n groene plek staat niet alleen leuker, maar het is ook goed voor insecten. En het helpt regenwater goed in de bodem te zakken, zegt de organisatie. Deelnemers die kunnen op 10 oktober een gratis plantenstartpakket ophalen bij een van de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Het weer. Vanavond is het nog vrij zonnig. In de nacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen dan is er veel bewolking met af en toe ook wat zon en in de middag een bui bij zo'n 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Platina Boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld, geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel. Het vuur in mij is nog lang niet uitgedoofd.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier.
2: Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Laters!
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Landgoed Amelis-Weert is weer helemaal open voor het publiek. Begin augustus werden delen van het natuurgebied afgesloten vanwege afbrekende beukentakken door de langdurige droogte. Het ging om het Trapeziumbos en het Kokkenbos. De bomen zijn inmiddels gecontroleerd en de gebieden zijn weer veilig voor bezoekers, laat een woordvoerder van de gemeente vandaag weten. Wie nog vuurpijlen heeft liggen en ze zonder boete wil inleveren, kan dat binnenkort doen in Utrecht. Een landelijke inleveractie is vandaag begonnen vanwege het vuurwerkverbod. Inleveren kan anoniem en zonder consequenties. In Utrecht kunnen potten, pijlen en rotjes op 18 september naar het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg gebracht worden. Kindervuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, die mag je nog wel in huis hebben. De actie is in het hele land vanaf vandaag tot 9 oktober. Utrecht is een nieuw studentencomplex rijker. Het heet High Five en het staat op het Science Park. Er kunnen 921 studenten wonen. En de eerste bewoners die hebben vorige week al de sleutel gekregen. Het complex van de SSH bestaat uit twee hoge torens, waarin 200 kamers zijn en 721 studio's. Ook zijn er studieruimte, een wasserette, een binnentuin en een ontmoetingsplek. Inwoners van Utrecht die een boomspiegel willen gaan beheren in hun buurt kunnen daar vanaf vandaag weer eentje adopteren. Het gaat om de kale plek rondom een boom waarvoor Utrechters nu gratis planten kunnen aanvragen. De afgelopen jaren zijn er meer dan 2000 van die boomspiegels vergroend door inwoners. Maar er wachten er nog duizenden meer, aldus Utrecht natuurlijk. Zo'n groene plek staat niet alleen leuker, maar het is ook goed voor insecten. En het helpt regenwater goed in de bodem te zakken, zegt de organisatie. Deelnemers die kunnen op 10 oktober een gratis plantenstartpakket ophalen bij een van de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Het weer. Vanavond is het nog vrij zonnig. In de nacht dan daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen dan is er veel bewolking met af en toe ook wat zon en in de middag een bui bij zo'n 21 graden.
3: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Non-stop.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

lip op de mijne van Nick en Simon. Hey, goedenavond. Het is dinsdagavond. Een uurtje. Nou, ben Mardors Nicolaas hier op de radio op Bingo FM. Fijn dat je erbij bent. We gaan genieten hoor. Met een fout momentje en droomcheck. En Gerard Joling. Dit is 24 uur verliefd. Je weet

Een gitaar in de nacht van Nelis Leeman. Het is tijd voor een fout momentje op deze dinsdagavond. Het is 10:30. Ja, we lopen iets uit. Maar dat maakt ook niet uit als je plezier hebt. Heb je zelf een suggestie? Laat het

Yves Berendsen met Zin in Jou. Waar ik zin in heb, is lekker om te gaan slapen. Dankjewel voor het luisteren, ik hoop jij ook. Morgen ben ik er weer om 11 uur. Gaan we weer lekker met elkaar naar bed. De woensdag editie van Bep & Lawrence. Ik sluit af met Andy van der Leek. Zo wil ik wel 100 worden. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking. En mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon. Met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.